0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina, every day.

0: jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Christina.

0: in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

0: airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be
1: Christina.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
1: 24 hours a day, Christina, every day.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Christina. Every hour. Every day.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina, more music.

0: Herenthal Systeemweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Binnenlandminister Quintin wil meer gemengde patrouilles van politie en militairen in ons land. Aanleiding is de arrestatie van een man van 20 met een geladen Kalashnikov in zijn bagage, gisteren in het station van Brussel-Zuid. De man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk. Zoiets zien we de laatste tijd wel vaker, dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
4: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen ofwel om drugs te verkopen.
3: Wat de man die gisteren opgepakt werd van plan was, weten we nog niet. De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Bovenop de 50.000 waarover ze eerder al spraken. In totaal moest zo'n 15% van alle werknemers vertrekken. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. En sport in ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van Kortrijk. Anderlecht pakt zo 6 op 12 en staat 10e. AA Gent klopte Oud-Heverlee Leuven ook met 1-0 en staat mee aan de leiding met het maximum van 12 punten. Kortrijk en OHL hebben nog geen punten en bengelen onderaan de stand. En goed nieuws van op de US Open tennis, want bij de mannen staan zowel Zizou Berghs als Alexander Bloks in de derde ronde. Berghs versloeg een Nederlander in 4 sets, Bloks klopte een Argentijn ook in 4 sets. Eerder gisteravond stootte ook Elise Mertens door naar de derde ronde, bij de vrouwen dan. Zij versloeg een Oezbeekse in 2 sets. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later gaat het regenen en vooral aan zee ook harder waaien. Maxima rond 23 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden. Zondag zo'n 24 graden.

0: Spreekcenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter in Lier en Heist op den Berg.
1: Every second.
2: Christina.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Het blijft onduidelijk wat de man bezielde die gisteren in het station Brussel-Zuid opgepakt werd met een geladen Kalashnikov in zijn sportzak. Het wapen zat verstopt tussen babykleren. Volgens HLN verklaarde de man aan de politie dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Speurders onderzoeken nog of dat klopt. Onze veiligheidsdiensten zien wel vaker Noord-Franse jongeren die naar hier komen om een centje te verdienen in het criminele milieu. Je hoort gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
2: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen ofwel om drugs te verkopen.
1: Binnenlandminister Quintin wil daarom meer gemengde patrouilles in ons land, van politie en militairen samen. Een mirakel in Nepal, want daar zijn 9 dagen na de zware overstromingen en modderstromen nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Ze zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Tientallen mensen waren daar op het moment van de ramp aan het werk. Het is niet duidelijk of er nog meer mensen levend gered kunnen worden. Bij die ramp vielen al zeker 1280 doden. Duizenden mensen blijven vermist. In ons voetbal heeft AA Gent opnieuw gewonnen. Het klopte Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en staat met 12-12 mee aan de leiding. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
3: Uiteraard heel blij met de 12-12. Ze hebben mij gefluisterd dat het 25 jaar geleden is. Dus Gunter Schepens, die altijd met mij aan het lachen was dat hij de enigste was met 12-12, die heeft het nu wel zet.
1: Ook Anderlecht won met 1-0 tegen Kortrijk. Anderlecht pakt 6-12 en is 10e. Kortrijk en Oud-Heverlee Leuven hebben als enige ploegen nog geen punten. En goed nieuws van op de US Open tennis, want bij de mannen staan zowel Zizou Berghs als Alexander Bloks in de derde ronde. Berghs versloeg een Nederlander in 4 sets na een heel moeilijke wedstrijd.
4: Het weer dat continu verandert. Het werd vochtiger, het ging minder vooruit. Het was niet altijd de mooiste tennis en dan vond ik het even. Ik ging het soms weer weg. Ik vind het wel echt zalig dat ik hem er zo uittrek, want het zijn die battles die je moet leren winnen. En het positieve is dat er nog veel groeimarge is.
1: Bloks klopte een Argentijn ook in 4 sets. En bij de vrouwen staat ook Elise Mertens in de derde ronde. Zij versloeg een Oezbeekse in 2 sets. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka. En in Zwitserland zijn de Ig Nobelprijzen uitgereikt. Die bekronen elk jaar wetenschappelijk onderzoek met een grappige kant. Zoals de uitvinding van spatvrije urinoirs en een onderzoek naar de bodemkwaliteit aan de hand van begraven onderbroeken. Wetenschapper Lieve Scheire had op de uitreiking nog een leuke aankondiging.
5: We invite you all to the region of Flanders in Belgium on September 7, 2027. You will do well there. After all, Belgium is a country that will first make you laugh and then make you think.
1: Ja, volgend jaar worden de Ig Nobelprijzen dus in ons land uitgereikt in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later gaat het regenen en vooral aan zee ook harder waaien. Maxima rond 23 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24 graden.

Shakira, op de eerste vrijdag van het nieuwe schooljaar. Zo zie je, ik kan elke dag wel iets verzinnen waarvoor het feest mag zijn natuurlijk. Goedemorgen, welkom erbij. Ik ben Wim Cornelli. Tot een uur of negen sleur ik jou hier door de ochtend bij Christina. En we tellen vandaag uiteraard af naar dat eerste weekend van september. Hier is U2 with or without you.

Enter en 54 Ultra was dat met Talk to You. Er komt een geweldig feestje in Antwerpen waar ook heel wat klachten over zijn. Straks meer.

0: Voel je goed, voel je mooi. This Angel heeft elegante dameskleding. Mooi, voor iedereen met een maatje meer. Knappe collecties, stijlvol en modieus. Je kan rustig kijken, passen en kiezen. This Angel is makkelijk bereikbaar, heeft een ruime parking, ruime pashokjes en helemaal niet duur. This Angel, mooi, voor iedereen met een maatje meer. Schaliehoevestraat 2, Heist op den Berg.
1: This Angel houdt een totale uitverkoop. Alles moet weg aan 5 en 10 euro.
2: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
3: Christina,

feeling. Martin Garrix. Samen met Ed Sheeran en Repeated. Misschien is het Repeated om richting de winkel te gaan om nog wat schoolspullen te zoeken dit weekend.

Kolkhuis 18 en Alain ga je er niet staan als je naar de KMSKA in Antwerpen gaat. Zaterdag vanaf 1 uur of 2 tot 11 uur 's avonds gaat Amelie Lens daar een technofeestje gewoon organiseren. 15.000 mensen verwachten ze. Omwonenden zijn niet allemaal even gelukkig, blijkbaar. Hier is Bananarama, Cruel Summer.

Adembende, David Guetta, Teddy Sims, Tones and I, allemaal samen met deze Gun, Gun, Gun. En ze zijn ook echt weg. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina.

Cure, In Between Days was dat hier bij Christina op deze vrijdagochtend. Ja, misschien toch nog even wat rustiger voor sommige mensen. Dit is Olivia Rodrigo en Drop Dead. Ja, die boodschap is dan weer wat anders. Misschien met die ene collega in gedachten, hè?

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Al maar meer Vlamingen sluiten een zorgvolmacht af. Het waren er in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 84.000. En dat is 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen in het Nieuwsblad. Met zo'n zorgvolmacht bepaal je wie bijvoorbeeld je geldzaken mag regelen als je dat zelf niet meer kan. Helena Verwimp van notaris.be.
3: Heel veel 65-plussers waren vroeger geïnteresseerd in een zorgvolmacht. En nu merken we dat zich dat aan het verschuiven is, dat de 60-plussers daar ook meer mee bezig zijn. Dus het is een grotere leeftijdscategorie dat bezig is met de regeling van hun vermogen.
2: Een zorgvolmacht opstellen bij de notaris kost met alle kosten erbij ruim €600. Het kan wel veel goedkoper bij de vrederechter. Steeds meer 66-plussers blijven na hun pensioen voortwerken. In de eerste helft van dit jaar steeg dat aantal met een kwart vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft volgens HR-bedrijf Acerta vooral te maken met de nieuwe pensioenbonus die sinds begin dit jaar van kracht is. Daarmee krijgt iemand die langer doorwerkt een hoger pensioen. Een mirakel in Nepal, want daar zijn 9 dagen na de zware overstromingen en modderstromen nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Ze zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Tientallen mensen waren daar op het moment van de ramp aan het werk. Het is nog niet duidelijk of er nog meer mensen levend gered kunnen worden. Bij die ramp vielen al zeker 1280 doden. Duizenden mensen blijven vermist. De dodentol na het incident met de veerboot die 4 dagen geleden zonk voor de kust van Cyprus is opgelopen tot 10. Dat meldt de Turkse vicepresident. 18 andere mensen zijn nog altijd vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. In ons voetbal heeft AA Gent opnieuw gewonnen. Het klopte Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en staat met 12-12 mee aan de leiding. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
4: Uiteraard heel blij met de 12-12. Ze hebben mij gefluisterd dat het 25 jaar geleden is. Dus Gunter Schepens, die altijd met mij aan het lachen was, dat hij de enigste was met 12-12, die heeft het nu wel, hè.
2: Ook Anderlecht won met 1-0 tegen Kortrijk. Anderlecht pakt 6-12 en is 10e. Kortrijk en Oud-Heverlee Leuven hebben als enige ploegen nog geen punten. En op de US Open tennis staan Zizou Berghs en Alexander Bloks allebei in de 3e ronde. Berghs versloeg een Nederlander in 4 sets. En Bloks klopte een Argentijn ook in 4 sets. Hij gelooft in meer.
5: Om heel eerlijk te zijn, denk ik met de tabel die ik hier heb gehad tot nu toe, dat dat wel ergens vrij normaal is. Dat ik nu in de 3e ronde sta, op papier dan toch. Maar ik voel dat er nog meer in zit dan dat ik nu al heb gehaald.
2: Bij de vrouwen staat ook Elise Mertens in de 3e ronde. Zij versloeg een Oezbeekse in 2 sets. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later regen en meer wind, maximaal rond 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24 graden.

What About Us? Straks hebben we het hier over een pikante onthulling van Victor Verhulst. En we hebben het over een kerel waarvoor Disney door het stof aan het kruipen is. Dat allemaal in de loop van dit uur.

Kim Wilde en View from a Bridge. Victor Verhulst, die neemt al eens een radioshow op, zo'n beetje een dance show. Hij doet dat vanaf thuis. Maar wat men niet wist bij die conculega's van ons, is dat hij dat alles naakt van op zijn bed doet. Voilà. Daar voefelt hij de show in elkaar. Hij heeft het verklapt in een interview. Misschien krijgt hij daar nog wel spijt van. Hier is die Bauza, Lose Myself.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris Wingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Zaterdag 5 september serveert Callegato varken aan het spit met bijpassende salades. Ze ontvangen jullie met veel plezier in het Bergbos in Heist. Bij mooi weer op het prachtige terras. De chef steekt om 12 uur het vuur aan. Je kan vanaf dan al iets komen drinken. Vanaf 18 uur gratis apero en hapje bij Varka aan het Spit voor €41 per persoon. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@callegato.be of op het nummer 0473 44 92 99.
3: Callegato! Christina.

er gemakkelijk, beste. Beste Olivia Dean, wou ik nog zeggen, maar ik moest eerst haar ding laten doen. So easy to fall in love with her, blijkbaar. Disney is op dit ogenblik door het stof aan het kruipen om Johnny Depp toch te overhalen om weer in zijn piratenpak te kruipen. Hopelijk zegt hij ja.

Beyoncé. En zo heet hij, ja, Irreplaceable was dat hier bij Christina. Kim van Onsen heeft de beelden gedeeld van haar burgerlijk huwelijk. Officieel gemaakt wat ons hart allang wist, zegt ze. Dikke proficiat.

dat familieacteur Jeff de Smet, die raakte stevig geblesseerd aan zijn knie. Het is zo erg dat hij sommige scènes nu al zittend moet doen die hij anders eigenlijk rechtstaand had gedaan. Goed, hier is Judith, vorig weekend nog op Hestival te zien.

0: Swissflex.
1: Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
2: Christina.
3: Okay.

Ooit komt er een dag. Als het goed weer is wat je zoekt, dat komt de zondag zelfs volle bak nog even langs. Bazaar, Sef en Faisal waren dat hier bij Christina. Maak er een fijn weekend van en graag tot maandagochtend ben ik er heel graag voor jou terug. Dit is nog Ellie Goulding.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. In Tongeren-Borgloon in Limburg is een hotel ontruimd na een massale vechtpartij tussen seizoensarbeiders. Drie van hen raakten daarbij gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest hulp van andere zones inroepen om de boel onder controle te krijgen. In het hotel logeerden 300 arbeiders, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 60 gasten. Waarom of waarover ze ruzie kregen is niet duidelijk. Al maar meer Vlamingen sluiten een zorgvolmacht af. Het waren er in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 84.000. En dat is 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen in het Nieuwsblad. Met zo'n zorgvolmacht bepaal je bijvoorbeeld wie je geldzaken mag regelen als je dat zelf niet meer kan. Helena Verwimp van notaris.be.
2: Heel veel 65-plussers waren vroeger geïnteresseerd in een zorgvolmacht. En nu merken we dat zich dat aan het verschuiven is, dat de 60-plussers daar ook meer mee bezig zijn. Dus het is een grotere leeftijdscategorie dat bezig is met de regeling van hun vermogen.
1: Een zorgvolmacht opstellen bij de notaris kost met alle kosten erbij ruim €600. Het kan wel veel goedkoper bij de vrederechter. Steeds meer 66-plussers blijven na hun pensioen voortwerken. In de eerste helft van dit jaar steeg dat aantal met een kwart vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft volgens HR-bedrijf Acerta vooral te maken met de nieuwe pensioenbonus die sinds begin dit jaar van kracht is. Daarmee krijgt iemand die langer doorwerkt een hoger pensioen. En een nieuwe sabotagepoging op het stroomnet in Duitsland. Deze keer ergens tussen Keulen en Düsseldorf. Een wandelaar ontdekte een verdacht pakket aan een elektriciteitscabine, mogelijk een installatie om vuurwerk af te schieten. De Duitse politie heeft alles meegenomen en bevestigt dat het om een poging tot sabotage gaat. Er was geen schade. De voorbije dagen waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op energieinfrastructuur. Speurders verdenken Rusland of extreem links. En de dodentol na het incident met de veerboot die 4 dagen geleden zonk voor de kust van Cyprus is opgelopen tot 10. Dat meldt de Turkse vicepresident. 18 andere mensen zijn nog altijd vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later regen en meer wind, maxima rond 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24 graden.
0: Enjoy your summer.
3: Christina.

0: airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be. Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Op zaterdag 5 september is er Planeet Heist in cultuurcentrum Zwanenberg. Verantwoorde productie en consumptie staan centraal. Met een comedy show van de Low Impact Man. De film Eat More Trees en een repaircafé om je kapotte spullen te laten herstellen. Kom ontdekken hoe we ons weerbaarder maken op een warmer wordende planeet. Het volledige programma vindt u terug op planeetheist.be.
2: Every second. Every heartbeat. Christina.

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Tongeren, Borgloon in Limburg is een hotel ontruimd na een massale vechtpartij tussen seizoensarbeiders. Drie van hen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest hulp van andere zones inroepen om de boel onder controle te krijgen. In het hotel logeerden 300 arbeiders, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 60 gasten. Waarom of waarover ze ruzie kregen is niet duidelijk. Als je een rekening van de Vlaamse overheid vergeet te betalen, dan moet je de laatste aanmaning op papier krijgen. Dat is een voorstel van regeringspartij CD&V. Nu krijg je die waarschuwing soms enkel digitaal, via je e-box bijvoorbeeld, maar veel mensen zien dat niet. Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V.
4: 4 op de 10 mensen zijn minder digitaal mee. We moeten vanzelfsprekend erop inzetten dat we mensen ook digitaal meekrijgen. Maar wanneer er echt rechtsgevolgen of bijkomende kosten, nalatigheidsinteresse gaan bijkomen, zorg dan toch ook voor die aanmaning of dat bericht op papier.
3: Het zijn vooral oudere mensen die online soms niet helemaal mee zijn. En een nieuwe sabotagepoging op het stroomnet in Duitsland. Deze keer ergens tussen Keulen en Düsseldorf. Een wandelaar ontdekte een verdacht pakket aan een elektriciteitscabine, mogelijk een installatie om vuurwerk af te schieten. De Duitse politie heeft alles meegenomen en bevestigt dat het om een poging tot sabotage gaat. Er was geen schade. De voorbije dagen waren er in Duitsland meerdere van die sabotagepogingen op energieinfrastructuur. Speurders verdenken Rusland of extreem links. Meestal bewolkt vandaag, eerst nog droog, later regen en meer wind. Maxima rond 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24 graden.

En dit was een opwarmertje met de nodige danspasjes erbij van Michael Jackson en de Smooth Criminal. Zo heten wij van harte welkom, even over 10. Dit is Let The Music Play en hoi, ik ben Jean-Paul Deby. Ik neem je mee naar 11 en dit is de stem van Calvin Harris.

Reggie Jaggery's en OT, die hadden het over de Summer Life. En als wij terugblikken binnen enkele tijd, binnen enkele jaartjes over de zomer van 2026, dan zullen wij wel weten wat wij allemaal gehad hebben. Goed, wij gaan door hier bij Christina met muziek, met onder meer het stemmetje van Phil Collins. Hier is Genesis met Follow You and Follow Me.

0: Dancecentrum Overe biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, streetdance, klassiek, ballet, peuter, kleuter en kinderdans en nog veel meer. Movere, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, dancecentrumovere.be.
1: Kom naar een van de opendeurdagen Koppeldans. Zaterdag 29 augustus en zondag 6 september.
2: Love, dat is passie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. lovestore.be. Love, you're going to love us. Christina.

En ik vind hier ook nog een leuk berichtje terug over een oldtimer tractoropendeur die morgen en overmorgen doorgaat in het museum Herman Michiels. Gelegen aan de provinciebaan in Houtvenne. Alles over oude tractoren. Een prachtige, unieke verzameling. En uiteraard ook nog wat de randanimatie. Een tip voor het weekend.

En dit was Somber met 12 to 12. Met daarvoor nog een ouwtje voor dit uur in de buurt van 10:30. Draaiden wij Fontella Bass met Rescue Me. En dit moet je wel bekend in de oren klinken. Want wat heeft die man allemaal gerealiseerd in Vlaanderen bij ons? Live op de radio en het was zo'n sympathieke kerel. In memoriam Rob de Nijs vandaag met een beetje meer vriendin.

0: Christina, regionaal.
1: Koninklijke fanfare de Bertoutzone organiseert hun jaarlijks mosselweekend. Van 4 tot en met 6 september in de parochiezaal van Halaar. Er zijn mosselen natuur of met witte wijn, videe, een warm pastagerecht, curryworst en zelfgebakken taart. Je kan ook een portie bestellen om mee te nemen. Kom gezellig genieten en steun de fanfare. Meer info op bertoutzone.be.
2: Christina.

0: En dit was de love story. En daarnet heb ik jou buiten ontmoet, Christel van Calligato. Want ik moet het voor de luisteraars even duidelijk maken. De bovenbuur van het restaurant. Maar jij glimlacht, want morgen is er alweer wat lekkers culinair te doen. Hè?
1: Ja, klopt. Morgen openen we weer onze deuren om 12 uur. Voor varken aan het spit. Nu, het varkentje heeft wel wat tijd nodig om te garen. Vandaar dat we om 12 uur onze deuren al openen. Je kan alvast komen kijken en een drankje nuttigen of een klein hapje. En s'avonds vanaf 19 uur ongeveer zal het varken klaar zijn.
0: Een inside vraagje, een varken. Je kijkt naar mij, ik ben ook een varkentje, maar hoe groot, hoe zwaar is dat ongeveer?
1: Dat heb jij gezegd, hè, Jean-Paul. het varken zal toch 65 kilo wegen, dus dat is al geen klein varkentje.
0: Ja, dat is de moeite. We gaan er zo meteen nog wat meer over praten.

0: Christel, ongetwijfeld gaat jouw echtgenote Raf, de culinaire grootmeester, zo noem ik dat. Dat is zij ook. Gaat er ongetwijfeld weer een lekker hoogstandje van maken. Want die weet wel wat hij moet doen om de juiste smaak te vinden. Hè?
1: Klopt, zeker en vast. Hij is al volop aan het voorbereiden met kruiden. En om het varkentje lekker gegaard te krijgen en lekker gekruid te hebben.
0: Dat
1: natuurlijk.
0: Duurt wel wat, toch?
1: Ja, want 's middags beginnen we dan. En dan pas na 7 uur zal het varken klaar zijn.
0: Ja, je moet nu niet allemaal gaan vertellen wat hij er allemaal specifiek had aan toevoegen, maar ik denk dat het smaakvol gaat zijn.
1: Inderdaad, dat is het geheim van de chef natuurlijk. Ja, he, maar ik twijfel er niet aan dat dat lekker gaat zijn.
0: Ja, ze beloven redelijk goed weer.
1: Klopt, klopt. Vandaar dat we het ook gaan proberen, natuurlijk als ze geen regen geven, op het terras allemaal te laten plaatsvinden. Met een nodige sfeer natuurlijk.
0: En mensen die nog graag deelnemen, kan dat?
1: Dat kan zeker. Ze kunnen uiteraard nog bellen op het nummer 0473-449299 of via onze website www.calligato.be.
0: Ja, morgen kom ik programma maken, dan ga ik het waarschijnlijk wel snuiven, de lekkere geur van het varkentje aan het spit.
1: Ik denk het wel, Jaco.
0: Succes morgen.
1: Dank je wel.

waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.

0: de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
1: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91. Heb jij een winkel? En wist je dit al? Met Omnipos verkoop je heel makkelijk cadeaubonnen die door je klant zowel in je winkel als online kunnen gebruikt worden. Meer info op omnipos.be.
2: Christina.

Take Me Back. En zo moet ik gaan afscheid nemen. Wim komt eraan vanaf 11 uur. Ik ben er morgen vanaf 9 uur. En dit is nog een vleugje. Rod Stewart, die eigenlijk dit nummer opnam als een B-zijde. Maar het was zo succesvol op de radio dat het zo gedraaid werd. En bij ons net een top 3 hit werd. Maggie May, tot morgen.

0: Christina Nieuws.
1: Online fraudeurs zitten nu ook in onze online zoekmachines, zoals in de automatische AI-samenvatting die je krijgt als je iets opzoekt op Google. Technologie-expert Kenneth T. legt uit wat ze doen.
2: 1 op de 10 van die samenvattingen bevatten fouten en een aantal ervan zijn inderdaad geplaatst bijna door oplichters die systeempjes hebben gevonden om in die AI-samenvattingen terecht te komen. Bijvoorbeeld door heel vaak op internet een foutief telefoonnummer van een helpdesk te publiceren.
1: AI baseert zich op wat het online kan vinden en dus ook op die frauduleuze info. Vaak telefoonnummers of mailadressen. Binnen 2 weken beginnen ze in Washington te bouwen aan de triomfboog van Amerikaans president Trump. Die komt vlakbij een militaire begraafplaats en wordt meer dan 76 meter hoog. Om te vergelijken, de Arc de Triomphe in Parijs is 50 meter hoog. Volgens de New York Times zijn de plannen wel nog niet definitief goedgekeurd. En sport, de Australische tennisser Nick Kyrgios wordt een maand geschorst nadat hij positief heeft getest op cocaïnegebruik. Hij heeft de straf ook aanvaard. Kyrgios werd al voorlopig geschorst nadat hij de antidopingregels overtrad in juni. Want cocaïne staat op de verbodenlijst van het Werelddopingagentschap. Vandaag loopt zijn schorsing eigenlijk al af. Meestal bewolkt, eerst nog droog, later regen en meer wind. Maxima rond 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden. Zondag zo'n 24 graden.
0: Christina, een hele zomer lang.

Ze hebben tot tweemaal toe een aanval gepleegd op de Amerikaanse hitlijst. In 1984 was dat het geval en in 1989 deden ze het nog eens over met een remixversie en telkens werd het een hit in de States. Real Life met Send Me an Angel, Australische band trouwens. Goedemorgen, bent u er klaar voor? Het is de laatste lunchbreak van de week. Nu

Ik denk dat het tot nog toe haar grootste hit is. Shakira, tezamen met Burna Boy en Die Die. Dat in de lunchbreak op deze vrijdagochtend. En er zit een weekend aan te komen. En dat ziet er bijzonder druk uit qua activiteiten in onze regio. Ik pik er even enkele uit. Er is bijvoorbeeld de braderij in Lier. Er is de jaarmarkt in Onze Lieve Vrouw Aver. En in Grasheide, daar is het kermis. Dus keuze te over. En het weer, dat ziet er ook niet zo bijster slecht uit. Zondag wordt misschien wel de beste dag. Temperaturen richting 30 graden. Dit is Milo met Summer Days.

0: Swissflex.
1: Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
2: Bosmans slaapcomfort.
1: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
3: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen.
2: Garage Serniels.
3: Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken.
2: Garage Serniels.
3: Lierse Steenweg, hijst op den berg.
4: Zaterdag 5 september serveert Callegato varken aan het spit met bijpassende salades. Ze ontvangen jullie met veel plezier in het Bergbos in Heist, bij mooi weer op het prachtige terras. De chef steekt om 12 uur het vuur aan. Je kan vanaf dan al iets komen drinken. Vanaf 18 uur gratis apero en hapje bij varken aan het spit voor €41 per persoon. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@callegato.be. Of op het nummer
5: 0043-74-92-99. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Dat is wat men noemt scoren, want hij heeft een dikke hit te pakken, deze Meteor met nooduitgang. En u kent Booking.com wel, dat is een van de grootste online boekingplatforms ter wereld voor het zoeken en reserveren van overnachtingen en reisgerelateerde diensten. En wel, de Britse Consumentenbond heeft nog maar eens aangetoond dat de controles door die Booking.com niet altijd waterdicht zijn. Zo stond er 6 weken lang een advertentie online waarin de mogelijkheid werd geboden om in de wereldberoemde ambtswoning van de Britse premier te overnachten. Downing Street 10 dus.

Een van de bands die in de jaren 80 mee het mooie muzikale weer maakte. Yazoo uit 1982 om precies te zijn met Only You hier bij Christina in de lunchbreak. Komt u er pas bij, dan heet ik u van harte welkom. Nog tot 1 uur zit ik in je radio met nu muziek van Nico en Vince. En het is niet onze Vince, dit is Am I Wrong?

Noem het gerust zijn grote doorbraaksingle Medusa van Cameron Whitcomb. Dat op deze vrijdagochtend bij Christina. Hittegolven, we kennen er ondertussen alles van, maar in Zuid-Amerika kampen ze daar opnieuw mee. Delen van Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië zien de temperaturen weer verder oplopen. Italië wordt het hardst getroffen met temperaturen boven de 36 graden. Die zijn met name te vinden op de eilanden Sicilië en Sardinië. In het midden en zuiden van het land is het zo'n 34 graden. Dat is 6 tot 8 graden warmer dan normaal deze tijd van het jaar. En in enkele steden is zelfs code rood afgegeven. In Zuid-Spanje loopt de temperatuur dan weer op tot lokaal 42 graden. Vandaag zelfs nog een fractie warmer. In Córdoba wordt het heetst.

0: supporters kiezen voor KSK Heist en Covera Keukens. Zorg dat je erbij bent op de volgende wedstrijd.
1: KSK Heist speelt zijn eerste thuismatch van het seizoen tegen KRC Harelbeke op zaterdag 5 september om 20 uur aan het Sportcentrum in de Loostraat in Heist.
0: KSK Heist en Covera Keukens wensen je een aangename voetbalwedstrijd. Christina. What's

We staan op de drempel van een fantastisch weekend. En Miles Smith en Niall Horan die leiden ons erheen met Drive Safe. Trouwens, de weergoden die gaan ons goed gezind zijn van het weekend. Maandag zal terug wat minder zijn. Dus genieten, dat is de boodschap. Dit is zijn purperen hoogheid Prince nog eens. Met Money Don't Matter Tonight.

0: Voel je goed, voel je mooi. This Angel heeft elegante dameskleding. Mooi, voor iedereen met een maatje meer. Knappe collecties, stijlvol en modieus. Je kan rustig kijken, passen en kiezen. This Angel is makkelijk bereikbaar, heeft een ruime parking, ruime pashokjes en helemaal niet duur. This Angel, mooi, voor iedereen met een maatje meer. Schaliehoevenstraat 2, Heisterdenberg.
1: This Angel houdt een totale uitverkoop. Alles moet weg aan 5 en 10 euro.
2: Christina.

Het nummer werd geproduceerd door de heren van Toto. Bas Kijks, die scoorde in 1977 met What Can I Say. En Lionel Richie, die is opnieuw ontslagen uit het ziekenhuis. 3 dagen nadat hij opnieuw onwel werd tijdens een concert. Wat er precies aan de hand is, dat is nog altijd niet duidelijk. Het management zegt dat de fans zich helemaal geen zorgen hoeven te maken.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de massale vechtpartij in Tongeren-Borgloon. Een vijftigtal seizoensarbeiders vielen elkaar gisteravond aan in het hotel waar ze verbleven. Drie van hen raakten zwaar gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat vertelt de burgemeester Jo Feitons.
3: Dat waren meerdere verschillende culturen die dan met elkaar in de clinch gegaan zijn. Twee groepen van toch plus

0: Dus 25 personen, die sloegen met ijzeren staven van 2 meter lang en van serieuze dikte. En dat was met houten stokken, enfin, bijna houten spiezen die gemaakt waren, werden naar elkaar ook gestoken, want dat is ook een steekwonde.
1: Het was het 3e incident daar in een week tijd. Mogelijk volgde de vechtpartij na een diefstal van stookolie en liep het fout toen de daders die wilden doorverkopen. De burgemeester heeft het hotel ontruimd en alle seizoensarbeiders weggestuurd. Driekwart van de verenigingen van woningeigenaars heeft nog geen asbestattest. Terwijl dat tegen eind dit jaar wel verplicht is voor de gemeenschappelijke delen in bijvoorbeeld appartementsblokken. Dat zit dus bij die verenigingen. Tegen 2032 is zo'n attest voor elke huiseigenaar verplicht. Zo wil Vlaanderen alle risicogebouwen in kaart brengen. Online fraudeurs zitten nu ook in onze online zoekmachines, zoals in de automatische AI-samenvatting die je krijgt als je iets opzoekt op Google. Technologie-expert Kenneth T. legt uit wat ze net doen.
2: 1 op de 10 van die samenvattingen bevatten fouten en een aantal ervan zijn inderdaad geplaatst bijna door oplichters die systeempjes hebben gevonden om in die AI-samenvattingen terecht te komen. Bijvoorbeeld door heel vaak op internet een foutief telefoonnummer van een helpdesk te publiceren.
1: AI baseert zich op wat het online vindt en dus ook op die frauduleuze info. Vaak zijn dat telefoonnummers of mailadressen. Influencer Average Rob wil €500.000 ophalen om zijn frituurketen La Patat uit te breiden. Hij doet dat via een crowdlending. Je kan hem dan geld lenen in ruil voor een rente van 5,5%. Dat is interessanter dan een spaarboekje, maar experts waarschuwen ook voor de risico's. Want als het bedrijf failliet gaat, dan ben je je geld zo goed als zeker kwijt. Deelnemen aan die crowdlending van Average Rob kan vanaf volgende week woensdag voor minimaal €500. Binnen 2 weken beginnen ze in Washington te bouwen aan de triomfboog van Amerikaans president Trump. Die komt vlakbij een militaire begraafplaats en wordt meer dan 76 meter hoog. Om te vergelijken, de Arc de Triomphe in Parijs is 50 meter hoog. Volgens de New York Times zijn de plannen wel nog niet definitief goedgekeurd. En sport, de Australische tennisser Nick Kyrgios wordt een maand geschorst nadat hij positief testte op cocaïne. Hij heeft die straf aanvaard en Kyrgios heeft zich ook al geëxcuseerd. Cocaïne staat op de verboden lijst van het Wereld Antidopingagentschap. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.
3: Christina, een hele zomer lang.

Harry Styles heeft een boontje voor American Girls. Het is wel leegloop in Amerika, want Kelly Osbourne die is maar dolblij dat ze terug vertrekt uit de Verenigde Staten en terugkeert naar haar thuisland, het Verenigd Koninkrijk. Ze heeft dat onthuld in een gesprek en een van de redenen hiervoor is het toegenomen wapengeweld, met name op scholen.

0: eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar 34 euro.
2: Christina.

Le Toucan sur Mer aan de Louis Le Poutrelaan in Elsene was 17 jaar lang een vaste waarde in de Kasteleinswijk. En in juni kondigden de eigenaren aan dat de zaak zou sluiten. Ondanks een hoge bezettingsgraad was de economische realiteit te moeilijk geworden. Maar Felix de Laat, oftewel Last Frequencies, die neemt samen met drie andere partners Le Toucan sur Mer in Elsene over. Het voormalige visrestaurant zou een eetgelegenheid blijven, maar dan wel met een muzikale twist. We zijn eens benieuwd. Dit is Jessica Simpson. I think I'm in love with you. Yeah.

0: Heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit.
3: Covera!
2: Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
3: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
0: Christina.

Ja, het komt stilaan dichterbij, vrienden. The Weeknd, dat was muziek van Michael Gray uit 2004. Een jongen die op zijn 9e begon plaatjes te draaien. Nadat een van zijn zussen een relatie kreeg met een discjockey die zijn apparatuur meebracht. Daar heeft hij dus de stijl geleerd, zeg maar. Dit zijn The Golden Earring, When the Lady Smiles.

Ontstaan in de jaren 60 en hun grootste hits, die scoorden ze met Radar Love. Dat bereikte zelfs de nummer 1 plaats in de Billboard Hot 100. Dit was een grote hit voor Golden Earring in 1984 dan weer, When the Lady Smiles.

Met de blokjes spelen met Ed Sheeran was dat. En stel je voor, je bent je complete kudde van 5500 schapen kwijt. Met een waarde van zo'n 1 miljoen euro. En je merkt het pas 3 maanden later. Ah wel, dat is gebeurd in Australië. Op een boerderij zo'n 830 kilometer ten westen van Brisbane verdwenen tussen februari en mei duizenden dorperschapen. Dat is een ras met een opvallend wit lichaam en zwart gezicht, vooral gehouden voor het vlees. Hoe de dieven de dieren precies hebben meegenomen is nog altijd onduidelijk. Mogelijk gebeurde het met meerdere vrachtwagens tegelijk of werden de dieren in groepen bijeengedreven en afgevoerd.

0: Christina, regionaal.
1: Op zaterdag 5 september is er Planeet Heist in cultuurcentrum Zwanenberg. Verantwoorde productie en consumptie staan centraal. Met een comedy show van de Low Impact Man. De film Eat More Trees en een repaircafé om je kapotte spullen te laten herstellen. Kom ontdekken hoe we ons weerbaarder maken op een warmer wordende planeet. Het volledige programma vindt u terug op planeetheist.be. Christina.

Nummer dat je toch aanzet tot dansen. Another and 54 Ultra met Talk to You. En dan nu een heerschap die ooit deelnam aan het Eurovisie Songfestival van ons land. Dat was in 1990. Maar een jaartje daarvoor had hij Europese hit te pakken met deze Cœur de Loup. Man afkomstig uit Gosselies, nabij Charleroi is dat. Philippe Lafontaine, daar heb ik het dan over. Hij begon trouwens ooit in de reclamesector. Maakte reclamejingles voor merken als Stella Artois en Coca-Cola. Dit is nog eens zijn grootste succes dus.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina.

Ze staat al wekenlang bovenaan te pronken in de hitlijsten in de Verenigde Staten, deze Ella Langley. En nu is ook Europa aan het inpalmen met het fantastische Choose in Texas. We gaan het hierbij houden. Ik ga je nog een aangenaam weekend toewensen en zeggen dat we morgen weer zijn voor knappe kuren vanaf 4 uur of anders de maandag voor een nieuwe week lunchbreak. Graag, tot dan.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Het parket is een onderzoek gestart naar de gewapende man die gisteren opgepakt werd in het station Brussel-Zuid. Dat laten ze zelf weten. De man had een geladen Kalashnikov bij, verstopt in een sportzak vol kinderkleren. Hij zit nog altijd in de cel. Het parket vraagt om zijn aanhouding. Maar meer willen ze niet zeggen. Daardoor blijft het onduidelijk wat de man van plan was. Volgens HLN heeft hij aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de massale vechtpartij in Tongeren-Borgloon. Een vijftigtal seizoensarbeiders vielen elkaar gisteravond aan in het hotel waar ze verbleven. Drie van hen raakten zwaar gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat vertelt de burgemeester Jo Feitons.
2: Dat waren meerdere verschillende culturen die dan met elkaar in de clinch gegaan zijn. Twee groepen van toch plus minus 25.

0: 20 personen, die sloeg het met ijzeren staven van 2 meter lang en van serieuze dikte. En dat was met houten stokken, enfin, bijna houten spiezen die gemaakt waren, werden naar elkaar ook gestoken, want dat is ook 1 steekwonde.
1: Het was het 3e incident daar in een week tijd. Mogelijk volgde de vechtpartij na een diefstal van stookolie en liep het fout toen de daders die wilden doorverkopen. De burgemeester heeft het hotel ontruimd en alle seizoensarbeiders weggestuurd. Miljoenen profielen van de reisapp Polar Steps stonden jarenlang openbaar. Dus iedereen, met goede maar ook slechte bedoelingen, zag honderden miljoenen foto's, thuisadressen en andere GPS-locaties van mensen die hun profiel eigenlijk privé wilden houden. Een Nederlands onderzoeksplatform heeft dat ontdekt. Er zouden geen wachtwoorden zijn gestolen. Voeding was de voorbije 4 jaar wereldwijd nooit zo duur als nu. De prijzen zijn in augustus verder doorgestegen door de oorlogen en het extreme weer, zoals overstromingen en hittegolven. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedingsprijzen liggen wel nog altijd lager dan in het record in maart 2022, toen de oorlog in Oekraïne begon. En een record voor de extreemrechtse regering van Giorgia Meloni in Italië. Het is de langstzittende regering sinds de Tweede Wereldoorlog daar. Meloni zit aan 1413 dagen. Dat is 1 dag meer dan Silvio Berlusconi. Volgend jaar zijn er in Italië wel verkiezingen. Meloni is 49. Ze is de eerste vrouwelijke premier van Italië. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.
2: Zomerradio, Christina.

0: Zaterdag 5 september serveert Callegato varken aan het spit met bijpassende salades. Ze ontvangen jullie met veel plezier in het Bergbos in Heist, bij mooi weer op het prachtige terras. De chef steekt om 12 uur het vuur aan. Je kan vanaf dan al iets komen drinken. Vanaf 18 uur gratis apero en hapje bij Varka aan het Spit voor €41 per persoon. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@callegato.be of op het nummer 0473 44 92 99. Callegato.
1: GVL Technics. Voor al uw elektrische vragen, de installatie en renovatie van uw elektriciteit, alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering, zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
2: Een mooi resultaat en service op maat.
1: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
3: Cristina.

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.
2: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Pristina, regionaal.
1: Koninklijke fanfare de Berthoutzone organiseert hun jaarlijks mosselweekend. Van 4 tot en met 6 september in de parochiezaal van Halaar. Er zijn mosselen natuur of met witte wijn, vidé, een warm pastagerecht, curryworst en zelfgebakken taart. Je kan ook een portie bestellen om mee te nemen. Kom gezellig genieten en steun de fanfare. Meer info op berthoutzone.be.
2: Pristina.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Dat is passie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagrampagina voor nog meer inspirerende verhalen. Lovestore.be. Love, you're going to love us. Christina.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Het parket is een onderzoek gestart naar de gewapende man die gisteren opgepakt werd in het station Brussel-Zuid. Dat laten ze zelf weten. De man had een geladen Kalashnikov bij, verstopt in een sportzak vol met kinderkleren. Hij zit nog altijd in de cel. Het parket vraagt om zijn aanhouding. Meer willen ze niet zeggen en daardoor blijft het onduidelijk wat de man van plan was. Volgens HLN heeft hij aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Voeding was de voorbije 4 jaar wereldwijd nooit zo duur als nu. De prijzen zijn in augustus verder doorgestegen door de oorlogen en het extreme weer, zoals overstromingen en hittegolven. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedingsprijzen liggen wel nog altijd lager dan het record in maart 2022, toen de oorlog in Oekraïne begon. Een record voor de extreemrechtse regering van Giorgia Meloni in Italië. Het is de langstzittende regering sinds de Tweede Wereldoorlog daar. Meloni zit aan 1413 dagen en dat is al 1 dag meer dan Silvio Berlusconi. Volgend jaar zijn er in Italië wel verkiezingen. Meloni is 49, ze is de eerste vrouwelijke premier van Italië. En sport in het vrouwenvoetbal kent Oud-Heverlee Leuven zijn tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. Ze spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en Keulje uit Denemarken. En Oud-Heverlee Leuven speelt op verplaatsing bij Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen wordt de kalender bekendgemaakt. De eerste match staat gepland op 22 of 23.

0: 20 september. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.
1: Het is zomer op je radio, Christina.

Goedemiddag, nog even werken op vrijdag. En eerlijk gezegd, dat klinkt toch net iets anders dan nog even werken op maandag. Moby met Lift Me Up was alvast een mooie start van deze nieuwe aflevering van At Work It's. Kom eraan, Bruno Mars, Just Stay Jack Style en John, Maxime en Emma Heesters en Simply Red. Maar eerst deze van Jelly Roll.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Danscentrum Moveré biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, streetdance, klassiek, ballet, peuter, kleuter en kinderdans en nog veel meer. Moveré, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, danscentrummoveré.be.
3: Vanaf nu ook bewegingslessen voor kinderen vanaf 1,5 jaar.
4: Christina.

Bazaar van 3 jaar geleden met Geef mij alles. En dan nu eentje uit 1987, Right on Track van The Breakfast Club. Trouwens, als je vandaag nog ergens Right on Track zit, vooral niet te veel veranderen, gewoon volhouden tot het weekend.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
2: Christina.

Een beetje Franse sfeer op een vrijdagmiddag bij Christina met Julien Clerc en Helene. En dan gooien we nu het tempo een flink stuk omhoog met de Michael Zegen Band. Je mag meezingen, je mag meedansen, je mag meeklappen. Ook achter je bureau trouwens. Dit is Let's All Chant.

Shawn Mendes met Treat You Better. En deze Britse zanger die komt in februari 2027 met een nieuwe tour naar de Benelux. Hij staat op 19 februari in Vorst Nationaal in Brussel. En de ticketverkoop die start op 9 september om 10 uur in de ochtend via Ticketmaster. En dit is nog eens die tophit uit het jaar 2005 van James Blunt. Complimenten van James trouwens. You're beautiful.

0: Supporters kiezen voor KSK Heist en Covera Keukens. Zorg dat je erbij bent op de volgende wedstrijd.
1: KSK Heist speelt zijn eerste thuismatch van het seizoen tegen KRC Harelbeke op zaterdag 5 september om 20 uur aan het Sportcentrum in de Loostraat in Heist.
0: KSK Heist en Covera Keukens wensen je een aangename voetbalwedstrijd.
2: Christina.

beste platen van het moment, non-stop, na elkaar, elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4 hier bij Christina. En dit was er eentje van Kygo, Khalid & Griffin met Save My Love. Een hele andere sfeer nu op deze vrijdagmiddag met dit nummer van Stan Ridgway, Camouflage.

0: wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandiels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Sandiels. Lierse Steenweg, hijst op den Berg.
1: Christina,

Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Het weekend staat nu letterlijk echt om de hoek. Nog eventjes volhouden. Zo dadelijk nog het laatste uur, Edward Kids. En dit uur sluiten we af met Ziggy Marley en de Melody Makers.

0: Christina Nieuws.
1: Er zijn al zeker 3 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer in Limburg, dat schrijft VRT Nieuws. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht, toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt volop. De opvang blijft voorlopig open. Het contract van 2 personen die mogelijk betrokken zijn, is afgelopen. Bij verschillende huiszoekingen in Merksem en Temse zijn 260.000 lege capsules voor valse medicijnen en duizenden verpakkingen gevonden, dat meldt de politie. In Temse vond de politie onder meer 11 kilo wit poeder terug. In Merksem vonden ze dan weer duizenden verpakkingen en lege capsules. 3 verdachten werden opgepakt. Bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is 1 Belg opgepakt, dat zegt het Openbaar Ministerie in Nederland. In totaal zijn 32 mensen aangehouden, onder hen ook 16 mensen uit Frankrijk, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 1 Libiër en 1 Oekraïner. Ze worden onder meer verdacht van moord op de bewaker van 51 en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat wellicht om geweld tussen drugsbendes. En de dodentol na het incident met de veerboot die 4 dagen geleden zonk voor de kust van Cyprus blijft stijgen. 12 mensen zijn intussen overleden, 16 anderen zijn nog vermist, dat melden de lokale autoriteiten. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maximaal rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 27 graden.
0: Christina, all summer long.

Coldplay en BTS met My Universe. Nog één uurtje at Work It. Nog één uurtje en dan mag die werkmodus stilaan uit. Dit uur bij Christina van Helen, Donna Summer, Frank Boeien en Tambourine. Maar eerst Marta en de Muffins.

0: Problemen aan je remmen, je versnellingsbak of zijn je schokdempers aan vervanging toe? Of is je uitlaatstuk? Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Zaterdag 5 september serveert Callegato varken aan het spit met bijpassende salades. Ze ontvangen jullie met veel plezier in het Bergbos in Heist, bij mooi weer op het prachtige terras. De chef steekt om 12 uur het vuur aan. Je kan vanaf dan al iets komen drinken. Vanaf 18 uur gratis apero en hapje bij varken aan het spit voor €41 per persoon. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@callegato.be of op het nummer 0473 44 92 99.
3: Callegato. Christina.

Topic en Becky G met Sorry Papi. Maak jullie al klaar voor het volgende nummer dat eraan komt van Van Halen. Ja, we gaan het weekend inspringen. Spring gerust mee na deze van Vanessa Paradis. Zij heeft het over Sunday Mondays.

0: Voel je goed, voel je mooi. Disangel heeft elegante dameskleding. Mooi, voor iedereen met een maatje meer. Knappe collecties, stijlvol en modieus. Je kan rustig kijken, passen en kiezen. Disangel is makkelijk bereikbaar, heeft een ruime parking, ruime pashokjes en helemaal niet duur. Disangel, mooi, voor iedereen met een maatje meer. Schalihoevestraat 2, Heist op den Berg.
1: Disangel houdt een totale uitverkoop. Alles moet weg aan 5 en 10 euro.
2: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
3: Christina.
4: Ik

0: Christina, regionaal.
1: Op zaterdag 5 september is er Planeet Heist in cultuurcentrum Zwanenberg. Verantwoorde productie en consumptie staan centraal. Met een comedy show van de Low Impact Man. De film Eat More Trees en een repaircafé om je kapotte spullen te laten herstellen. Kom ontdekken hoe we ons weerbaarder maken op een warmer wordende planeet. Het volledige programma vindt u terug op planeetheist.be.
0: Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris Wingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Heb jij een winkel en wist je dit al? Met Omnipos is je voorraad steeds up-to-date. Want je voorraad wordt onmiddellijk na elke verkoop aangepast. Zowel in je winkel als online. Meer info op omnipos.be.
3: Christina.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Er zijn nu al 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer. Dat bevestigt het parket van Limburg. Eerder was er nog sprake van 3. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht. Toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt volop. De opvang blijft voorlopig wel open. Er is ook nog niemand opgepakt. De nieuwe staatsbonds van de overheid hebben uiteindelijk bijna 1,3 miljard euro opgebracht. Dat is het hoogste aantal in bijna 3 jaar tijd. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Vooral de staatsbon op 1 jaar was populair. Die geeft een netto rendement van 1,92% en leverde meer dan 1,1 miljard euro op. Enkel de Van Petegem-bon in 2023 en de Leterme-bon in 2011 deden beter. Die leverden 22 en 6 miljard euro op. En bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is 1 Belg opgepakt. Dat zegt het Openbare Ministerie in Nederland. In totaal zijn 32 mensen aangehouden, onder hen ook 16 mensen uit Frankrijk, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër en 1 Oekraïner. Ze worden onder meer verdacht van moord op de bewaker van 51 en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat waarschijnlijk om geweld tussen drugsbendes. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de 3e rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Kooi was de snelste in de massasprint. Hij versloeg onze landgenoot Tim Merlier, die gisteren won. De Brit Lewis Askey blijft leider in het klassement. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maximaal rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het ook droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag dan veel zon en 24 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 27 graden.
1: Christina, een hele zomer lang.

Judith en I'd Love to Be in Love op vrijdagnamiddag 4 september. We zijn er allemaal graag bij. De eerste week school zit er zo goed als op. En iedereen zit terug in het normale ritme, de normale agenda met de lekkere hobbydrukte die erbij komt uiteraard. Goedemiddag, welkom erbij. Het is even over 4. U bent welkom geheten in Onderweg.

origineel van Randy Newman, maar dit is ongetwijfeld de bekendste versie van Joe Cocker. Werd onder meer gebruikt in de film 9½ Weeks en ook in The Full Monty. You can leave your head on. Het is bijna 4:15 op jouw vrijdagnamiddag. Blijf erbij, we trekken straks naar Boston met

uit de periode van de Eurodance begin jaren 90. Snap. Die we vooral leerden kennen met die legendarische openingszin I've got the power, weet je nog. Dat was in 1990. En dit was een van de opvolgers daarvan. Welcome to tomorrow. Wij zeggen welkom bij Christina.

0: de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans Slaapcomfort. Bosmans Slaapcomfort.
2: Christina. On a train.

0: moet eerlijk zijn, ik ben echt fan hoor van deze Stella Lefty met Boston. En wat normaal het hoogtepunt van een reis naar Tanzania zou moeten zijn, eindigde voor een aantal Zwitserse toeristen als een dodelijke beproeving. De bestuurder van een safari jeep verloor de controle over het voertuig, waardoor ze rechtstreeks, hoort u goed, in een rivier vol krokodillen terechtkwamen. Een geluk bij een ongeluk, iedereen bleef ongedeerd.
1: Bart Smolders.
0: Bijna 16:30 op jouw vrijdag namiddag. Fijn dat je weer luistert. Dit is Christina met nu Jennifer Lopez en David Guetta.

Het wordt een beetje omschreven als de ideale vakantie met die zalige stranden. Maar ik heb voor jullie even de temperaturen opgezocht daar. Momenteel in Copacabana. Vandaag 28 graden en de komende dagen, de komende 5 dagen, gaat het daar regenen met temperaturen tot slechts 20 graden. Dus geen nood, moest je er niet direct naartoe kunnen. Dit kwam met 78 van Barry Manilow.

0: Christina, regionaal.
1: Koninklijke fanfare de Bertoutzone organiseert hun jaarlijks mosselweekend. Van 4 tot en met 6 september in de parochiezaal van Halaar. Er zijn mosselen natuur of met witte wijn, videe, een warm pastagerecht, curryworst en zelfgebakken taart. Je kan ook een portie bestellen om mee te nemen. Kom gezellig genieten en steun de fanfare. Meer info op bertoutzone.be.
2: Christina.

Het was in 1997 toen ze deze dikke vette hit had met Torn. En voor wie zich afvraagt of Natalie in Brooklyn nog steeds actief is, wel, er is heel goed nieuws, want net vandaag verschijnt haar gloednieuwe album Algorithm. Vanaf vandaag, 4 september, te verkrijgen overal, ook online dus. 4:15, goedemiddag. Dit is Christina met nu Cameron Witkamp.

0: al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
1: GVL.
0: www.gvl-technics.be.
2: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
3: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar 34 euro.
4: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
5: Christina,

Thomas Gray en de Rumours tot bijna 5 uur. Zometeen update van nieuws en weer. En dan neemt Christophe je 2 uur lang mee in de spits. En wordt het weekend officieel op gang geschoten. Mag ik je daarom een ontzettend leuk weekend toewensen. Het wordt warm, dus geniet er volle bak van. En maandag zijn we er graag weer voor een nieuw weekje onderweg. Vanaf 4 uur. Tot dan.

0: Opste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Er lijkt plots weer wat hoop op vrede tussen Rusland en Oekraïne. De VS stuurt morgen onderhandelaars naar Moskou en naar Kiev om te gaan praten over het einde van de oorlog. Volgens oorlogsjournalist Robin Ramakers doet president Trump dat vooral uit eigen belang.
2: Het is een Amerikaans initiatief en dat wijst erop dat de Amerikaanse president Donald Trump wellicht voor de midterms, de verkiezingen in november, toch nog een laatste poging wil doen om iets uit de brand te slepen dat hij dan als pluim op zijn hoed kan steken. Een zoveelste zogenaamde vrede die hij dan gesticht heeft.
1: De Russische president Poetin liet gisteren al uitschijnen dat een akkoord met Oekraïne niet onmogelijk is. Op het terrein is er weinig van die mogelijke vrede te merken. In het centrum van Kiev is het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten geraakt door een Russische drone. 9 mensen raakten daarbij gewond, dat meldt de burgemeester van Kiev. Oekraïns president Zelensky spreekt over een gerichte aanval. Ook de voorbije dagen laaide het geweld regelmatig op. Er zijn nu al 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer. Dat bevestigt het parket van Limburg. Eerder was er nog sprake van 3. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht. Toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt volop. De opvang blijft voorlopig wel open. Er is ook nog niemand opgepakt. De nieuwe staatsbonds van de overheid hebben uiteindelijk bijna 1,3 miljard euro opgebracht. Dat is het hoogste aantal in bijna 3 jaar tijd. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Vooral de staatsbon op 1 jaar was populair. Die geeft een netto rendement van 1,92% en leverde meer dan 1,1 miljard euro op. Enkel de Van Petegem-bon in 2023 en de Letermebon in 2011 deden beter. Die leverden respectievelijk 22 en 6 miljard euro op. Over een half uur beginnen onze basketvrouwen aan hun WK basketbal in Berlijn. De Belgian Cats nemen het dan op tegen Turkije. Sportjournalist Klaas de Wijngaard blikt vooruit.
3: Evident is Turkije zeker niet. Het is een competitie die heel hoog aangeschreven is. Heel veel van onze speelsters, onder meer Julie van Loo, onder meer Emma Meesterman, hebben ervaring ook in die Turkse competitie. Kennen die speelsters ook goed. Op papier denk ik dat wij echt wel beter zijn. We staan ook een stuk hoger op de wereldranglijst. 5e staan wij. Turkije staat als 16e.
1: Nog in de groep van de Cats spelen ook Puerto Rico en Australië. Australië won eerder vandaag dat duel. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De nummers 2 en 3 spelen nog tegen elkaar. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de 3e rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Kooi was de snelste in de massasprint. Hij versloeg onze landgenoten Tim Merlier en Timothy Dupont. De Brit Lewis Askey blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag dan wisselvallig, maxima tot 27 graden.
4: Christina, all summer long.

0: Als je op deze vrijdagavond een eerste gitaar kiest, dan goed en neem dan meteen ook een perfecte zangeres mee. Cella Sue bijvoorbeeld met I Want Go For More. Het lijkt wel het weekend bij Christina met nu een radioprogramma tot 19 uur en de muziek van Taylor Swift die zingt over Elizabeth Taylor.
1: Elizabeth.

0: Electric Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Dat is passie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagrampagina voor nog meer inspirerende verhalen. Lovestore.be. Love, you're going to love us. Christina.

even terugblikken op die 18 holes die we gespeeld hebben op al die golfterreinen. En waar dat we telkens de muziek van de Simple Minds opzetten om van de zomer te genieten. Someone, Somewhere in Summertime. Dat was uit 1981. Dit is muziek van Samba.

0: Danscentrum Moveri biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, streetdance, klassiek, ballet, peuter, kleuter en kinderdans en nog veel meer. Moveri, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, danscentrummoveri.be.
1: Kom naar een van de gratis proeflessen van 1 tot en met 7 september.
2: Christina.

Wij zijn met spoed op zoek naar iemand die kennis heeft hoe dat we kunnen aankopen op het internet dit weekend. We willen ook tot die categorie behoren van de Materian Lovers van Sienna Sparrow uit 2026. Wie dat regelmatig ook internet aankopen doet, is Pink. Ze kocht haar eigen plaat in 2002, Family Pop.

Welkom in onze agriturismo. Ja, dat is onze activiteit van de vrijdagavond. We gaan koken, we maken alles vers. We gaan ook alles zelf bakken. Dit zijn maar enkele voorbeelden van een natuurlijk buffet dat we aanbieden. En dan moet je ook niet naar de dokter, ook niet naar de Spin Doctors daarnet uit 1993 met Two Princes. Dit is Julian Lennon. Zijn vader nam al afscheid van hem. In 1984 nam hij er nog een plaatje over op. Too late for...

0: supporters kiezen voor KSK Heist en Covera Keukens. Zorg dat je erbij bent op de volgende wedstrijd.
1: KSK Heist speelt zijn eerste thuismatch van het seizoen tegen KRC Harelbeke op zaterdag 5 september om 20 uur aan het Sportcentrum in de Loostraat in Heist.
0: KSK Heist en Covera Keukens wensen je een aangename voetbalwedstrijd.
2: Christina.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Swift ging voor kortere lokken naar huwelijk en die ging na de huwelijksdans ook meteen naar de nooduitgang en trof daar Meteor met zijn hit uit 2026. Dit is van bij ons, dit is Soul Sister.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
2: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
1: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
3: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage St. Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage St. Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Christina.

Britse veilingshuis Sotheby's worden af en toe wel schaakborden verkocht van 30.000 euro. En dan zeggen die mensen van Sotheby's nadien ook good times, zoals Chic het bij ons bracht. Dit is Dr. Chai en Henry PFR.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Wout van Aert heeft de 13e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Van Aert was de beste in een sprint met twee tegen de Fransman Valentin Paré-Peintre. De Brit Matthew Brennan werd uiteindelijk derde op 24 seconden. Het is voor Van Aert zijn eerste zege in deze Ronde van Spanje. Hij verstevigt ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Het vredesoverleg tussen Oekraïne, Rusland en de VS is hoogst twijfelachtig. Normaal stuurde de VS morgen twee onderhandelaars naar Moskou en Kiev om er te praten over het einde van de oorlog. Maar dat lijkt nu onzeker door een Russische droneaanval op het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Het lijkt in ieder geval een duidelijk signaal aan het adres van de Oekraïnse overheid en het Oekraïnse volk dat ze niet moeten denken dat Rusland zich terughoudend gaat opstellen nu er sprake is van mogelijke gesprekken. De vraag is maar of de Amerikaanse gezanten zich ook tot in Kiev gaan wagen onder deze omstandigheden.
3: Normaal bezoeken die morgen Moskou en overmorgen Kiev. Volgens oorlogsjournalist Robin Ramakers doet president Trump dit vooral uit eigen belang.
5: Het is een Amerikaans initiatief en dat wijst erop dat de Amerikaanse president Donald Trump wellicht voor de midterms, de verkiezingen in november, toch nog een laatste poging wil doen om iets uit de brand te slepen dat hij dan als pluim op zijn hoed kan steken. Een zoveelste zogenaamde vrede die hij dan gesticht heeft.
3: Het parket van Leuven heeft een onderzoek geopend naar de zware aanval op een Congolese journalist in Tine. De man werd daar gisteravond aangevallen met een hamer. De afgelopen maanden was hij ook al twee keer slachtoffer van een aanval. Volgens de Congolese regering is hij een terrorist, omdat hij kritisch is tegenover het regime. Het Congolese regime geeft daarom 4 miljoen euro als hij gedood wordt. De burgemeester van Tine reageert, Jonathan Holslag.
6: We staan vooral verbijsterd dat zo'n politiek vluchteling met toch heel veel zichtbaarheid zo ontzettend weinig bescherming krijgt van de federale overheid. Het is één zaak om mensen daar te erkennen als politiek vluchteling. Ik vind dat er ook met verantwoordelijkheden komt en dat daar de federale instanties toch echt wel een aantal stappen verder zouden mogen gaan.
3: De man ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. In Eerbeek, in de Nederlandse provincie Gelderland, is een jongen van 12 dood teruggevonden in zijn huis. Dat meldt de politie. Een verdachte is opgepakt. Volgens de regionale media gaat het om de moeder van het kind. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd daar. De politie gaat uit van een misdrijf. En voetbalclub Antwerp kan morgenavond niet rekenen op zijn supporters in de wedstrijd in en tegen Standard Luik. Volgens de burgemeester van Luik zijn er niet genoeg agenten om de veiligheid te garanderen. Antwerp reageert woedend. Zij noemen de beslissing totaal onrespectvol. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maxima tot 27 graden.
2: Christina, all summer long.

Van gladiatoren tot een fabriek van organen. Alles passeert hier nog tot 19 uur op deze vrijdagavond 4 september. Het is de eerste schoolweek geweest. En wij begonnen dit laatste uurtje in dit radioprogramma met Last Frequencies. En Karine Lomax met Live It All. Dit is ABC, When Smoke Is

20 kinderen blijft zitten in het eerste leerjaar. We hebben dat ook meegemaakt. Wij zijn 18 keer blijven zitten en zijn op ons 18 jaar begonnen bij Christina, waar dat ze nu mocht afkondigen, Alex Warren, een passenger in school. Dit is Ed Sheeran. We hebben slechte gewoonten hoor. Bad Habits.

0: Zaterdag 5 september serveert Caligato varken aan het spit met bijpassende salades. Ze ontvangen jullie met veel plezier in het Bergbos in Heist, bij mooi weer op het prachtige terras. De chef steekt om 12 uur het vuur aan. Je kan vanaf dan al iets komen drinken. Vanaf 18 uur gratis apero en hapje bij varken aan het spit voor €41 per persoon. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@caligato.be of op het nummer 0473 44 92 99.
1: Caligato. Christina.

Prins Gabriel die gaat verder bij Defensie en kiest voor een opleiding tot parocommando in Marche-les-Dames. Wie was daar ook in Marche-les-Dames? In de tijd koning Albert, maar ook Bebe Rexha en Faithless met New Religion. Dit is Flash and the Pan.

de tonen ons nog even. Ja, het zit hier op de computer. Beelden van Tomorrowland van dit jaar. En ook die optredens misschien wel van Dimitri Vegas en Like Mike. Dit was nog iets uit 2016 met Hey Baby. Nu gaan we ons laten obsederen door Aventura uit 2004.

0: Christina, regionaal.
1: Op zaterdag 5 september is er Planeet Heist in cultuurcentrum Zwanenberg. Verantwoorde productie en consumptie staan centraal. Met een comedy show van de Low Impact Man. De film Eat More Trees en een repaircafé om je kapotte spullen te laten herstellen. Kom ontdekken hoe we ons weerbaarder maken op een warmer wordende planeet. Het volledige programma vindt u terug op planeetheist.be.
2: Every heartbeat.
3: Christina.

Lang leven het Zwitserland van onze kleerkast die we dit weekend terug helemaal gaan opruimen. We hebben het beloofd thuis en we doen dat op de muziek van de Bangles. Dan zien we het eeuwige vlammetje ook wel in die kleerkast terugkomen. Dat was uit 1989, The Eternal Flame. Dit is Roxette, It Must Have Been Love.

0: Wat ruikt dat lekker? Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje, wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: Christina.

zoals Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. En ze weet het, wat voor ons heel gemakkelijk is, is om te blijven hangen bij Christina, ook na 19 uur. En ook het ganse weekend. Morgen is er om 9 uur 's morgens Club Christina met Jean-Paul de B. Dit is nog Das Pop met Never Get Enough. Groeten van Christophe Thijssens.

0: verklaard, meldt zijn advocaat. Het geweer zat verstopt in een sportzak vol kinderkleding. Het is niet duidelijk waarom de man van Frankrijk naar ons land was gereisd en wat hij van plan was. Woensdag verschijnt hij voor de raadkamer. De VRT annuleert het optreden van de Catnet-band op de familiedag van N-VA in Plopsaland. Normaal zou de band daar op 20 september optreden, maar daar kwam veel kritiek op. Onder meer van oppositiepartij Groen en de socialistische vakbond ACOD. Zij vonden dat niet kunnen dat de VRT een optreden organiseerde op een evenement van een politieke partij. Daarop besliste de VRT om het optreden te annuleren. Het parket van Leuven heeft een onderzoek geopend naar de zware aanval op een Congolese journalist in Tienen. De man werd daar gisteravond aangevallen met een hamer. De afgelopen maanden was hij ook al twee keer slachtoffer van een aanval. Volgens de Congolese regering is hij een terrorist, omdat hij kritisch is tegenover het regime. Het Congolese regime geeft daarom 4 miljoen euro als hij gedood wordt. De burgemeester van Tienen reageert, Jonathan Holslag.
1: We staan vooral verbijsterd dat zo'n politiek vluchteling met toch heel veel zichtbaarheid zo ontzettend weinig bescherming krijgt van de federale overheid. Het is één zaak om mensen daar te erkennen als politiek vluchteling. Ik vind dat er ook met verantwoordelijkheden komt en dat daar de federale instanties toch echt wel een aantal stappen verder zouden mogen gaan.
0: De man ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Het vredesoverleg tussen Oekraïne, Rusland en de VS is hoogst twijfelachtig. Normaal stuurde de VS morgen twee onderhandelaars naar Moskou en Kiev om er te praten over het einde van de oorlog. Maar dat lijkt nu onzeker door een Russische droneaanval op het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Het lijkt in ieder geval een duidelijk signaal aan het adres van de Oekraïnse overheid en het Oekraïnse volk dat ze niet moeten denken dat Rusland zich terughoudend gaat opstellen nu er sprake is van mogelijke gesprekken. De vraag is maar of de Amerikaanse gezanten zich ook tot in Kiev gaan wagen onder deze omstandigheden.
0: Normaal bezoeken die morgen Moskou en overmorgen Kiev. En Wout van Aert heeft de 13e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de beste in de sprint tegen de Fransman Valentin Paré-Peintre. Je hoort Van Aert.
3: Mooie overwinning en een mooie vertrouwensboost voor wat moet komen. Het was zeker super warm vandaag. Het was een enorm zware dag daar vooraan in de vlucht. Door het slagomslinger te demareren. En op een gegeven moment kwam ik voorop met Paré-Peintre en heb ik kunnen afmaken. Dus ik ben wel heel trots op deze overwinning.
0: Van Aert verstevigt zo ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag dan wisselvallig, maxima tot 27 graden.
4: Christina, een hele zomer lang.

0: Christina, regionaal.
1: Koninklijke fanfare de Bertoutzone organiseert hun jaarlijks mosselweekend. Van 4 tot en met 6 september in de parochiezaal van Halaar. Er zijn mosselen natuur of met witte wijn, videe, een warm pastagerecht, curryworst en zelfgebakken taart. Je kan ook een portie bestellen om mee te nemen. Kom gezellig genieten en steun de fanfare. Meer info op bertoutzone.be.
2: Christina, more music.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Op het WK basket in Duitsland hebben onze Belgische basketvrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Turkije met 89-75. Emma Meesemans scoorde 7.

0: Brussel-Zuid met een kalasjnikov werd opgepakt is aangehouden. Het gaat om een Marokkaan van 23, dat meldt zijn advocaat. Het geweer zat verstopt in een sportzak vol kinderkleding. Het is niet duidelijk waarom de man van Frankrijk naar ons land was gereisd en wat hij van plan was. Woensdag verschijnt hij voor de raadkamer. En de VRT annuleert het optreden van de Catnet-band op de familiedag van N-VA in Plopsaland. Normaal zou de band daar op 20 september optreden, maar daar kwam veel kritiek op, onder meer van oppositiepartij Groen en de socialistische vakbond ACOD. Zij vonden dat niet kunnen dat de VRT een optreden organiseerde op een evenement van een politieke partij. Daarop besliste de VRT om het optreden te annuleren. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wordt het wisselvallig, maxima tot 27 graden.
1: Every heartbeat. Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalook. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Oekraïns president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend tussen Rusland en Oekraïne. Aanleiding is het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev om er te praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Het lijkt me duidelijk dat het opnieuw Oekraïense president is en bij uitbreiding heel Oekraïne, die in de moeilijkste situatie zitten. Als

0: seconde en 20 honderdste, dat is 8 honderdste beter dan haar vorige record. Kukuyt werd daar derde in haar reeks. Een domper voor de atletiekfans ook, want de Zweedse wereldrecordhouder in het polstokspringen Mondo Duplantis moet geblesseerd afhaken voor de Memorial. En op het WK basket in Duitsland hebben onze Belgische basketvrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Turkije met 89-75. Emma Meeseman scoorde 27 punten.
1: Het was wel een match dat je ziet dat nog niet allemaal perfect is zoals we willen. Maar ik denk dat je zo'n momenten ook wel moet meemaken tijdens een toernooi om te weten van oké, hoe reageren we in moeilijke momenten. Maar dus in die zin ben ik wel echt trots op de ploeg.
0: Zondagavond nemen de Belgian Cats het op tegen Puerto Rico. Dat verloor eerder vandaag van Australië. In de stand staan de Cats samen met Australië ook aan de leiding. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maxima tot 27 graden.
2: 24 hours a day, Christina, every day.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Ik bied een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Oekraïns president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend tussen Rusland en Oekraïne. Aanleiding is het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev, om er te praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Het lijkt me duidelijk dat het opnieuw Oekraïense president is en bij uitbreiding heel Oekraïne, die in de moeilijkste situatie zitten. Als Trump druk wil uitoefenen om tot een akkoord te komen, ja, dan zal dat niet per se een akkoord zijn dat volledig in het voordeel van de Oekraïners is.
3: Normaal brengen de gezanten morgen een bezoek aan Moskou. Zondag is Kiev aan de beurt. In Duitsland organiseert de politie een klopjacht op een klimaatactivist. Hij wordt verdacht van de sabotages op het elektriciteitsnet daar. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het zou gaan om een man van 48. Hij heeft de aanslagen in een handgeschreven brief ook opgeëist. In zijn huis werden ook vermoedelijke springstoffen gevonden. Er zijn de afgelopen maand in Vlaanderen ruim 21 besmettingen met het Westnijlvirus bij paarden vastgesteld. Die komen voor in de regio rond Brussel, Antwerpen en Mechelen. Dat meldt het federaal agentschap

In het Koning Boudewijn Stadion in Brussel is de 50ste editie van de Memorial van Damme aan de gang. Onze landgenote Pauline Koekuit liep naar een nieuw Belgisch record op de 400 meter horde. Ze liep naar een tijd van 53 seconden en 20 honderdste. Dat is 8 honderdste beter dan haar vorige record. Koekuit werd derde in haar reeks. En ook een domper voor de atletiekfans, want de Zweedse wereldrecordhouder in het polstokspringen, Mondo Duplantis, die moet geblesseerd afhaken voor vanavond. En een straffe prestatie van de Belgische modeontwerpster Julie Kegels. Ze heeft de LVMH-prijs gewonnen, dat is een van de grootste prijzen in de modewereld. Daaronder vallen ook merken als Louis Vuitton, Dior en Sephora. Kegels kreeg een prijs van 400.000 euro en zal ook een jaar lang begeleid worden door het modebedrijf LVMH. Kegels is 27. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maxima tot 27 graden. Christina, more music.

0: Christina Nieuws.
1: Opgelet als je op de Antwerpse ring moet zijn. De oprit Deurne richting Gent en Brussel is dit weekend volledig dicht. Dat komt door de Oosterweelwerken. Dat meldt bouwheer Landis.
2: Vanavond starten de voorbereidende werken voor de ingebruikname van de tijdelijke snelweg, de bypass. Zowel het plaatsen van een aantal barriers, zodat er veilig en goed kan gewerkt worden, en ook het plaatsen van portieken die daarna de aanduiding kunnen geven van hoe je moet rijden. Wil je de oprit Deurne nemen, dan volg je een opleiding via het op- en afritencomplex Borger.
1: En ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 wordt tijdens de nachten van dit weekend afgesloten. In Duitsland organiseert de politie een klopjacht op een klimaatactivist. Hij wordt verdacht van de sabotages op het elektriciteitsnet daar. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het zou gaan om een man van 48. Hij heeft de aanslagen in een handgeschreven brief ook opgeëist. In zijn huis werden ook vermoedelijke springstoffen gevonden. En in ons voetbal heeft landskampioen Club Brugge gewonnen van promovendus Lommel. Het enige doelpunt van de wedstrijd was een eigen doelpunt, vlak voor de rust. In de stand is Club Brugge voorlopig gedeeld leider nu, samen met Charleroi en Gent. Alle drie de ploegen hebben 12 punten. Lommel staat achtste met 7 punten. Vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maxima tot 27 graden.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Opgelet als je op de Antwerpse ring moet zijn. De oprit Deurne richting Gent en Brussel is dit weekend volledig dicht. Het komt door de Oosterweelwerken. Dat meldt bouwheer Landis.
4: Vanavond starten de voorbereidende werken voor de ingebruikname van de tijdelijke snelweg, de bypass. Zowel het plaatsen van een aantal barriers, zodat er veilig en goed kan gewerkt worden, en ook het plaatsen van portieken die daarna de aanduiding kunnen geven van hoe je moet rijden. Wil je de oprit Deurne nemen, dan volg je een opleiding via het op- en afritencomplex Borgerhout.
3: Ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 wordt tijdens de nachten van dit weekend afgesloten. In Duitsland hebben hackers meer dan 1 miljoen gegevens gepubliceerd die ze gestolen hebben van de stad Berlijn. Dat meldt de groep op zijn website. Het gaat onder meer om loonbrieven en vertrouwelijke documenten uit parlementaire commissies. De cyberaanval dateert van 14 augustus. De hackers eisten een schadevergoeding van zo'n 2 miljoen euro, maar de stad Berlijn weigerde die te betalen. En in ons voetbal heeft landskampioen Club Brugge gewonnen van promovendus Lommel. Het enige doelpunt van de wedstrijd was een eigen doelpunt, vlak voor de rust. In de stand is Club Brugge nu voorlopig gedeeld leider samen met Charleroi en Gent. Alle drie de ploegen hebben 12 punten nu. Lommel staat 8e met 7 punten. Vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer, bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maxima tot 27 graden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Bistro Calegato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Calegato.
1: 24 hours a day. Christina. Every day.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
2: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: Heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan Inhoutvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Every second.
3: Every heartbeat.
4: Christina.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina. Every hour. Every day.